Dit is de Concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht. Met het programma Concertzender Live. En deze keer archiefopnames van het Festival November Music 2000. Dat jaar was de Amerikaanse saxofonist en improvisator Roscoe Mitchell de speciale internationale gast. In opdracht van November Music schreef hij een compositie voor gamelan en saxofoon. Ook werd zijn strijkkwartet uitgevoerd door het Mondrian Quartet. U gaat de komende twee uur luisteren naar een afwisselend programma met muziek door Roscoe Mitchell, het ensemble Multifoon en het Mondrian Quartet. We beginnen met twee bewerkingen door ensemble Multifoon door Cynthia Wöller. Ensemble Multifoon heeft een eigen gamelan ontwikkeld, gebaseerd op het westerse 12-toonsysteem. En met deze chromatische gamelan is de wisselwerking tussen westerse muziek en de oosterse gamelanmuziek een feit. Om te beginnen klinkt de bewerking van Claude Debussy's uit zijn Children's Corner, The Snow is Dancing. En daarna de bewerking van de traditionele Songs from Sunda, waarin u naast de zang van Cynthia Wöller ook de viool van Mary Oliver en de basklarinet van Barre Bouwman hoort. Dit is Ensemble Multifoon, bestaande uit Cynthia Wöller, Renadi Santosa, Elsje Plantema, Michiel Ponsioen en Rob Broek.

applaus in de toonzaal in Den Bosch. Dat was eerst Debussy en toen de Songs from Sunda, bewerkt door Cynthia Wöller en het ensemble Multifoon. Het concert vervolgde met Baliade voor gamelan en strijkkwartet, ook van Cynthia Wöller, een compositie uit 1996. U luistert naast ensemble Multifoon ook naar het Mondriaan strijkkwartet, bestaande uit Jan-Erik van Rechter en Altena en Edwin Blankenstein viool, Annette Bergman altviool en Eduard van Rechter Altena cello. Dit is Baliade.

Baliade van Cynthia Wöller. U luistert naar een opname die de concertzender maakte tijdens het festival November Music 2000. Na deze baliade was het Roscoe Mitchell die de wereldpremière van zijn The Bells of 59th Street voor saxofoon solo en westers gestemde gamelan speelde. Luistert u naar Roscoe Mitchell, sopraansaxofoon en het ensemble Multifoon.

Dat was The Bells of 59th Street. Roscoe Mitchell, sopraan, sax en het ensemble Multifoon. Toen was het pauze in de toonzaal in Den Bosch. En na de pauze stond Roscoe Mitchell wederom op het toneel. En hij speelde een improvisatie, allereerst improvisatie nummer 4. En dat werd gevolgd door solo saxofoon solo met het ensemble. En dat heet On Golden Wings uit 1993 van de Duitse componist Peter Heerborn. En dat was samen dus met het Mondriaan kwartet.

0: misschien 100 meter die optrek of zo. Het is echt een spitsvormig eilandje.
1: Zoals ons Pamp is voor Amsterdam. Dat is, ook, dat is wel zwaar niet het kaas van Holland, maar dat is een soort verdedigings voor de stad om de stad te verdedigen. Maar ook heel klein.
0: Ja, ja.
1: In jouw stuk, ik neem aan dat daar van dat verslag wat je daar hebt meegemaakt, of tenminste een verslag, je hebt er een verslag van gemaakt en je hebt dat om weten te zetten in een compositie.
0: Ja,
1: hoe kunnen we dingen terug horen? Bijvoorbeeld die monniken of is er iets te horen van het landschap? Of?
0: Wel, ik heb een paar invloeden die ik wil gebruik hebben in mijn stuk zelf. Eerst en vooral de Ierse muziek. Er is een paar stukken dat je misschien gaat herkennen, een paar Ierse volksmuziek. Maar ook de geschiedenis van Ierland zelf als eigenlijk land van de Kelten. Wat mij zeer boeit, enorm boeit en inspireert ook om dit stuk te schrijven. En eigenlijk, eigenaardig genoeg, het vorige stuk dat ik voor het trio geschreven heb, was ook gebaseerd op Ierse reis dat ik gemaakt had. En daar heb ik dan een stuk van gemaakt. Ja. Maar dus eigenlijk, invloeden die je dat stuk nu zult horen, is ook de overtocht naar het eiland toe. Voor het eiland zelf is er een klein rotseiland ook, dat enkel bewoond is door vogels, zeevogels. En dat was ook zeer impressionant om te zien. Het lawaai, eerst en vooral. En als je van ver komt met de boot, zie je één witte plek en zie je niet goed wat het is. Maar dan als je ernaast komt, is het zeer impressionant. Het geluid en dus dat heb ik ook proberen weergeven in het stuk zelf. De vogels die er eigenlijk zitten is de Jan van Genten, misschien ken je dat wel. Dat is eigenlijk de grootste kolonie die daar zit. En die hebben een zeer eigenaardige manier van duiken. Die duiken namelijk loodrecht in de zee om hun vissen te vangen.
1: Ja.
0: En dat heb ik ook proberen in het stuk weer te geven. Je zal dat misschien horen met de blazers die een windgeluid maken en een soort slap geven. Dat is zo min of meer hetgeen dat ik een stuk probeer weergeven.
1: Dus het is een heel programmatisch stuk.
0: Ja, zeker zijn wel. Maar
1: je hoort natuur, je hoort de vogels.
0: Ja, maar dat is ook in Vlaanderen. Als ik het schrijf, heb ik zo'n paar ideeën dat ik wil gebruiken, maar dat is niet op volgorde of zo. En ik kan bij elk geluid misschien iets vertellen, maar dat komt ook soms onbewust tot uit. En dat ik zeg van ja, misschien wil ik dat wat gebruiken. Maar het is ook een beetje een experiment voor mij geweest, omdat ik iets anders heb willen doen dan mijn andere stukken. Dus het is misschien iets meer effect en geluid.
1: Maar nog even op dat volksmuziek voor liefde voor terug te komen. Je hebt veel stukken gemaakt waarin volksmuziek een belangrijke rol speelt. Ik denk dat dat in dit stuk ook is. Mm-hmm. Heb je daar ook volksmuziek gehoord of is het gewoon Ierse muziek in het algemeen?
0: Ik ben in een Ierse pub geweest. Het was niet zo impressionant, maar ik heb wel Ierse volksmuziek gehoord. Maar algemeen volksmuziek interesseert me, wat dan nu van Ierland is of ergens anders. Ik ben eigenlijk ook veel bezig met Afrikaanse volksmuziek. En dat zal ik ook in dat stuk horen, meer ritmische passages die geleend zijn van Afrikaanse regio's.
1: Oh, in dit stuk?
0: In dit stuk ook, ja.
1: Maar je hebt ook typisch bijvoorbeeld de jig, dat is zo'n dansende zwaard, wat typisch is voor Ierland. Dat is ook terug te horen.
0: Er ook in.
1: Nou ja, is het aardig misschien om een heel klein stukje ervan te laten horen? Vraag me heel erg.
0: Kunnen we misschien doen. Van B of zo.
2: E.
0: Maar misschien van maat 81.

0: Maar ik weet niet of je het herkent, het is heel klankvrij natuurlijk. Maar dat is waar we zien.
1: Ja, die sleptongs die klingen trouwens fantastisch op de instrument.
0: Ja, daarom heb ik ook voor de bariton gekozen. Ja. Hij speelt als even de bariton. Dus. Die geluidjes toch, de rest. Ja, die geluidjes, maar de rest ook.
1: Nog een laatste vraag. Je bent natuurlijk zelf pianist van dit ensemble. Heb je nou anders gecomponeerd, wetende dat je het zelf als pianist moet uitvoeren? Want ik kan me voorstellen, als je voor een andere club schrijft, dat je dan misschien een hele moeilijke noten opschrijft, die je van heerlijk, de pianist gaat maar eens anders studeren. Of heb je daar geen rekening
0: mee? Misschien onbewust.

0: dat het gemakkelijker is misschien. Want anders krijg je soms wel moeilijke partijen. Maar eigenlijk niet. Maar het helpt wel te weten dat ik het zelf moet spelen. Dus dat ik het niet te moeilijk moet maken.
1: Ja, we gaan zo.
0: Dat geef ik aan hen, die partijen.
1: Ja. Oké, nou, wens jullie veel succes.

0: Oh, maar dit is enorme geweld. Geweldig. Zou ik willen vragen van Pauline Soeters, wie zou er komen staan om op jou te gaan spreken. Wat heel bijzonder is, is dat jij naast dat je componist bent, ook schrijver bent. En ik heb ergens gelezen dat je zegt dat muziek en taal uit dezelfde oorsprong komt. Maar dat muziek een ander deel van de hersenen prikkelt dan taal. En dat je als je schrijft, dat je dan voordat je begint te schrijven, krijg je een soort inval, een idee. En dat idee, dat moet je vervolgens gaan transformeren. Want je zegt, muziek is wat dat betreft veel directer. Als ik daar een idee krijg, dan kan ik dat eigenlijk meteen doordenken. Terwijl taal heeft een soort extra barrière of een onhandigheid. Je moet een vertaalslag maken. En dat is interessant, want als componist denk je daar nooit zo over. Ja. Hoe heb je dat gedaan in dit stuk wat we nu gaan horen? Want neem aan, je kreeg een eerste idee, wat ook te maken heeft met hersenen, begrijp ik, of met zenuwen. En, dat moet je allemaal maar even aan ons
1: uitleggen. Om te beginnen kan ik misschien iets wat voor iedereen wel herkenbaar is zeggen, dat op het moment dat je met een bepaalde ervaring zit, met een bepaalde emotie, dan wil je dat overdragen aan een ander. En op het moment dat je daar over gaat praten, dan moet je dus eerst je ervaring omzetten in metaforen, in taal. En voor mij is het in ieder geval zo dat, ik vind het heel leuk om te doen, ik vind het heel leuk om die woorden te zoeken, alleen in muziek. Bij een bepaalde ervaring kan ik al die klanken in mijn hoofd hebben zitten, dat is er al dan. En in dit stuk, wat over de hersenen gaat, heb ik op twee manieren een invloed vanuit de hersenen laten doorspelen. Aan de ene kant van buitenaf, ik heb vrijwillig als proefpersoon aan een hersenonderzoek meegedaan. Ik heb in een scanner gelegen. En dan wordt er ondertussen dus naar je hersenen gekeken, plaatjes gemaakt van je hersenen. Ik vond dat wel fascinerend, van dat zit er een beetje naar mijn hersenen te kijken. Wat zegt dat over mij? Wat kunnen ze allemaal zien, wat niet? Maar ondertussen hoor ik dus in dat apparaat meedogenloos. Ik had wel een koptelefoon op om het geluid wat tegen te houden. Maar ik hoorde een meedogenloos hard geluid. Dat zit ook in het stuk. En eerst hoorde ik een hele lange, hele harde dreunen. En op een gegeven moment hoge tonen.
0: Hoe moet je dat voorstellen? Dat is geluid dat je hersenen produceert?
1: Nee, dat is niet geluid dat je hersenen produceert. Maar het magneet van het apparaat.
0: Het apparaat
1: maar dat
0: reageert dus.
1: Ja, dat is. Dat is volgens mij puur technisch het apparaat. Maar het is een vreemde ervaring. Dat jij ligt daar en je weet, oké, ze zijn dus nu naar mijn hersenen aan het kijken. En ondertussen word je als componist of als muzikus ben je ook heel erg auditief ingesteld. Dus je reageert snel op geluiden. Als je ergens loopt, dan hoor je snel een geluid. En in dat apparaat hoor je dan een meedogenloos geluid. Dus dat doet ook iets met je hersenen, denk ik dan. Ging dat hele onderzoek niet over, maar het deed wel iets
0: van uit. Gewoon een soort puur bijna, extra.
1: Ja. Ja. En op een andere manier, wat ik net al zei, wat eigenlijk voor iedereen wel geldt, denk ik, is dat je met een bepaalde ervaring zit die je wil delen. En heb ik eigenlijk vrij direct verwerkt in klank, omdat dat geluiden zijn die er al, die ideeën zijn er dan altijd.
0: Maar ik heb ook begrepen dat het stuk gaat over een soort discommunicatie. Hè? Als er littekenweefsel ontstaat, leg je in die witte stof, hè? Als ik goed begrijp, zijn dat uitlopers van zenuwen.
1: Ja.
0: En die geven de prikkels door aan de hersenen. En je zegt, als die witte stof beschadigd raakt, op wat voor manier dan ook, en er ontstaat littekenweefsel, dan vindt er niet meer een keurige overdracht plaats van de prikkel.
1: Nee.
0: Dat is ook in jouw stuk te horen, dat er een soort iets misgaat waardoor er dingen geblokkeerd raken. Of
1: dat had ik kunnen doen door een stuk te schrijven en daar gewoon in te knippen en te plakken en van alles kapot te laten gaan. Het leek me een beetje te simpel. Dus wat ik meer heb gedaan is, als je stelt het overkomt jezelf, er zijn gewoon natuurlijk legio verschillende hersenziektes, maar heel veel heeft te maken met witte stof, want dat is de manier waarop je waarop prikkels overgedragen worden. En dat kunnen natuurlijk een heleboel prikkels zijn. Even kijken. Er mist even een prikkel.
0: Als die witte stof inderdaad beschadigd raakt, hoe dat dan vertaald is in jouw stuk? Ja. Je zei dat je het niet met hele voor de hand hebt met dingen, maar juist met anderen. En die willen we graag horen.
1: Ja. Op het moment dat je dat zelf ervaart, en het gaat dan niet om een ervaring van mezelf, dat is puur wat ik heb ingeleefd in iemand die iets overkomt met de hersenen, dan ja, dat is eigenlijk heel tragisch, want je raakt ook voor een deel de grip op jezelf kwijt. Ja. En dat gevoel daarbij, dat tragische gevoel, dat heb ik in ieder geval weer in de melodie verwerkt. Ja. En verder zijn er ook inderdaad wel dingen te horen die kapot gaan, maar... Ik ben niet een melodietje, zeg maar, eerst, dat je eerst een melodietje hebt en dan ga je dat kapot maken. Nee. Ik denk als je zelf iets overkomt, dat het helemaal niet meer zo te analyseren is van ik ben een melodietje en dan gaat er van alles kapot. En volgens mij weet je niet goed wat je overkomt, dus dat is heel erg tragisch.
0: Dus je transformeert zeg maar de sfeer van die melodie in iets anders, waardoor je de tragiek zou kunnen navoelen.
1: Ja.
0: Wat me opviel is dat je kiest voor hele lage instrumenten. Wat heel bijzonder is, dat instrument is de contrabasklarinet. Mm-hmm. Dat zie je niet veel. En je hebt ook natuurlijk de bariton sax gebruikt, dat ook de laagste is van de saxofoonfamilie. Mm-hmm. Heeft dat een bepaalde reden dat je kiest voor juist die hele donkere, lage kleuren?
1: Want ik denk dat je... wel past bij de melancholie of bij de zwaarte die erin zit, maar het is ook... Ik zag dat jij contrabas clarinet speelde en ik had meteen een enorme fascinatie. Ik had het instrument zelf nog niet gezien, dus ik wilde meteen dat instrument gebruiken. Ik was nieuwsgierig naar de klanken.
0: Ja. Ja. Ja, omdat je als componist heel erg op zoek bent naar klank, kleur, naar experimenteren met klank. Dus ik dacht van nou ja, het is niet voor niets dat je kiest voor zo'n instrument.
1: Ja.
0: Ja. Verder las ik ook nog dat je heel erg geïnteresseerd bent in samenwerkingsverbanden. Dus dat je niet als componist alleen wilt opereren, maar dat je altijd samenwerkingsverbanden wil aangaan met andere disciplines, met literatuur, met dans. Je hebt ook een stichting zelfs opgericht, samen met jouw man of vriend, Marijn Bisschop. De Oorsprong heet die stichting. Wat is precies de reden daartoe? Wat fascineert jou zo in die samenwerkingsverbanden?
1: Ik heb als violist veel geïmproviseerd en het liefst doe ik dat ter plekke, dus niet met allerlei afspraken of trucjes, maar gewoon ter plekke gaan zitten en kijken wat er gebeurt. Ik heb dat ook met een danseres gedaan, maar wat ik heel spannend vond was dat de informatie die je dan als muzikus krijgt ook visueel is, terwijl met alleen muzikanten reageer je alleen op auditieve prikkels en op dat moment dan ja, dan komt er andere informatie binnen, dan moet je heel anders gaan kijken en luisteren en reageren. En dat vind ik spannend.
0: Ja.
1: En het andere multidisciplinaire komt ook voort uit zelf meer interesse hebben.
0: Ja. Nou, het is wel grappig dat er een soort rode draad in jouw werk zit. Ja, dat je steeds bezig bent met prikkels. Hè? Ik bedoel, het stuk gaat over prikkels. Je bent op zoek naar dissociatie daarvan, maar ook naar het
1: associatie.
0: En associatie. Dus dat is wel iets wat jou kennelijk heel erg bezig houdt.
1: Ja, kennelijk. Leuk, bedankt.
0: Ja, we gaan weer luisteren naar witte stoffen.

0: Nicoline Soeter.
1: Dat was Witte Stof van Nicoline Soeter, de derde opdrachtcompositie voor de Composers Club, die door Willem Jets werd ingeleid. De uitvoering was door het Belgische Telema Trio. Na de pauze speelde het Telema Trio nog een viertal werken uit hun eigen repertoire. Een kort werkje van Jacques Palings, dat hoort u al bij de introductie van dit programma. Het Telema Trio bestaat uit oud-studenten van het Conservatorium van Gent en geeft concerten sinds maart 2003. Afgelopen voorjaar bracht het trio een eerste cd uit. Het trio bestaat uit Peter Verdonks saxofoons, Wart de Vleeshouwer piano en Marco Antonio Mazzini klarinet. De komende 20 minuten kunt u luisteren naar drie werken die speciaal voor het trio zijn geschreven. U hoort achtereenvolgens Studi per una Carmesse van Paolo Longo, Nox van Corneel Bernalo en tenslotte Tres danzas episcenicas van Rafael Leonardo Grungaia.

Dat waren de Tres Danzas Episcenicas van Rafael Leonardo Cunhaya, uitgevoerd door het Telema Trio. De afgelopen vijf kwartier luisterde u naar opnames van de Composers Club tijdens November Music 2006. De opnames zijn voor de Concertzender door Kees van de Wiel gemaakt in culturele salon Achter de Kam. Op diezelfde zondagmiddag, een paar uur later, was er in de kleine zaal van de Verkadefabriek een andere, een wonderlijke performance, namelijk een muziek- en videoperformance van beeldend kunstenaar, muzikus en filmer Dick Verduld, die in Zuid-Amerika tot een ware cultheld is uitgegroeid. Als muzikus heeft hij de verwaarloosde cumbia, een oorspronkelijke Colombiaanse volksdansmuziek, nieuw leven ingeblazen. In het kader van November Muziek heeft hij deze Colombiaanse dans samengebracht met Jeroen Bos, Dahlia's en Zwarte Kunst tot een muziek- en videoperformance en dat alles onder de titel De Dahlia's van Hieronymus. De komende 40 minuten hoort u de integrale opname van deze performance door Dick Verduld, performance, zang en VJ en de Argentijn Manuel Schaller, elektronica en draailier.

Sinds ik hem ken, toen was ik 27 en hij iets ouder, heb ik altijd veel respect gehad voor Hieronymus Bosch. Ook al kennen weinigen hem zoals ik hem ken immers. We hebben beiden hetzelfde verleden. Geen van ons tweeën is op de Rijksacademie geweest. Hieronymus zei regelmatig tegen mij in die toon die hem zo karakteriseerde: dat gaat niet goed met een Duitser, dat gaat fout. Ik heb hem toen aangespoord om dat ook te gaan schilderen. Meer dan een schilderschave, want zeg eens eerlijk, die monstertjes aquareleren, dat kan iedereen, had Bos vooral een voorzienende blik. Hij wist waar het naartoe ging. Met Brabant, met ons, met de Boerenleenbank, met Dries van Acht en het Brabants Orkest. Maar ook verder over de grenzen. Met de Oosterburen bijvoorbeeld en een oorlog. Dat zag je in die vele vrolijke geschilderde collaborateurs die een chagrijnige verzetstrijder ondervragen in Klaagmuur bij Brouwpoort. Ook de Irkoetsk wist hij te voorspellen. Geportretteerd in Bruiloft van Kanaan als een vreemde koepel omringd door vissen en rode sterren. En uiteindelijk drukte hij. En uiteindelijk drukte hij zijn handtekening in de symbolische dahlia uit. Steenlegging in Schedel. De dahlia kon hij niet kennen. Immers, die bloem is met de Spanjaarden vanuit Mexico naar Nederland gekomen via de Zweedse bioloog Karel Dahl in de 18e eeuw. Wat Hieronymus wel wist, was dat hekserij, zwarte magie, net als Philips, het heel goed zouden doen in Spaanstalige Latijns-Amerikaanse landen. Zie hier twee Brabantse exportproducten. Zie hier de ene in geld kapitaliseerbaar en in toekomstig ontslagene, Philips.

De andere als springplank voor afgunst, Black Sabbath, maar ook poëzie, de magie. Het is de taak aan ons antropologen om al deze elementen eens netjes op een rijtje te doen, zodat er doelgericht en zinvoller culturele rapporten kunnen worden samengesteld en daarbij ook beter passende subsidies voor verder onderzoek kunnen worden gegeven.

Gast die geen buurman heeft, maar drinkt in de club.

0: van buiten kwam. Die van rauwe eieren. Die rauwe eieren.
1: Ach, met een geit die altijd komt als onze neus verbranden.

bejaarden eenmaal flink huis hadden gehouden, ja, zichzelf thuis gingen voelen in Latijns-Amerika, bleek dat zij helemaal geen moeite hadden met het fenomeen bastaard. Niet in hun procreatie, vandaar alle varianten van crème tot donkerbruin, maar ook niet in de cultuur. Geef een Spanjaard een eigenschap en hij maakt er een wonder van. Een amulet, een Madonna, een processie, vuurwerk en een vrije dag. Uit Peru kwam de Madonna van kaneel, uit Panama de pedante hoed, uit Cuba de gezegende rondingen, uit de jungle allerlei balsams en geslachtsziektes, allemaal met Latijnse namen. In ruil voor dat alles liet de Spanjaard de Brabantse zwarte magie achter. Tot grote vreugde van Californische tarotlezers, de Nobelprijswinnaar García Márquez en Chileense avant-garde filmers zoals Jodorowsky. Het Spaanse Rijk plakte zich overal aan vast. En alles plakte zich vast aan het Spaanse Rijk. Het ging eraan toe als mistletoe in een toneelstuk van Shakespeare. Inmiddels zijn de doemverwensingen van Azteken, Maya's en grootstedelijk Mexicaans vampierentuig groot exportproduct van het nobele land Mexico geworden. Land dat helaas door het incontinente Verenigde Staten als een onderbroek wordt gezien.

Zo zijn we aangekomen tot het speelplein van het faillissement, Latijns-Amerika. Behalve veel moois te delen, heeft het Latijns-Amerikaans continent slechts zijn dochters om te verkopen. Dochters genaamd water, patenten op medicijnen en oppervlakte. Wij, elegant maar moe, kunnen veel leren van de elasticiteit van het Zuid-Amerikaans volk. Hoewel we beginnen aan de mode van de airco en de file, weten we dat onze overblijvende welvaart korter gaat duren dan een normaal verlof bij de arbeiders van Tiger Plastics. In de schilderijen van Hieronymus staat alles. De dahlia's, de monsters, de vergeten hoeken en de hangmat. Ja, de Zuid-Amerikaanse hangmat. Geef onze kinderen die. Leer ze schommelen. Het versleten huurlingengeloof van de New Age heeft geen weerwoord tegen zijn edele grote broer. Een lapje vlechtwerk dat...

0: Dat was de performance De Dahlia's van Hieronymus van Dick Verduldt, door Dick Verduldt en Manuel Schaller. De opname werd op 19 november vorig jaar gemaakt door de concertzender in de kleine zaal van de Verkadefabriek door Kees van de Wiel. Dit was de laatste uitzending uit een serie van 7 uitzendingen met live opnames die de concertzender maakte tijdens de 14e editie van het festival November Music 2006. Dit jaar vindt November Music plaats van 14 tot en met 18 november. En wel in 's-Hertogenbosch, het Belgische Gent en het Duitse Herne. Wilt u meer informatie over het festival? Dan verwijs ik u graag naar de website www.novembermusic.net. www.novembermusic.net. En ook dit jaar zal de concertzender weer acte de présence geven tijdens het festival en een groot deel natuurlijk van de concerten opnemen. Dan is ook nog vermeldenswaardig dat we de gehele maand november op de site van de concertzender een primeur hebben. Dan is namelijk November Music een themakanaal. U kunt dan 14 uur durende carousel beluisteren. Een 7-delige serie die we hebben uitgezonden in zijn...
1: Van Jut Elig.

In het programma Concertzender Live Archief brengen we de komende 2 uur een muzikaal verslag van November Music 2003. November Music is een muziekfestival dat plaats heeft in 3 verschillende landen: België, Duitsland en Nederland. Een van de speerpunten van November Music zijn de vele compositieopdrachten die worden verstrekt. Deze nieuwe werken worden in alle 3 de landen uitgevoerd, waardoor een breder publiek ermee kan kennismaken. Een van de compositieopdrachten ging naar de jonge Brabantse componist Christopher Zegers. Hij schreef een stuk voor 2 saxofoonkwartetten met live elektronica. Het concert vond plaats in het muziekcentrum Sertogenbosch op 11 november 2003. Voor de uitvoering waren 2 saxofoonkwartetten verantwoordelijk. Het Nederlandse Kohinoor en het Belgische Sax Appeal. De titel van het stuk, Electroshocks, verwijst naar het elektronische gedeelte van de compositie. Die wordt schoksgewijze toegediend

U hoorde Electroshocks van Christopher Zegers door twee saxofoonkwartetten, het Nederlandse Kooinoor en het Belgische Sax Appeal. Het volgende concert dat we opnamen tijdens November Music 2003 speelde zich 4 dagen later af op 17 november, dus ook in het muziekcentrum van 's-Hertogenbosch. Voor het Zwitserse ensemble Steamboat Switzerland schreef Jan Bas Bolle in 2002 het stuk Servo. De componist zegt daarover: dit werk is het muzikale equivalent van een apparaat dat een grote machine automatisch bestuurt door bijvoorbeeld afwijkingen van een vastgestelde koers automatisch te corrigeren of door middel van impulsen die het van buitenaf ontvangt. Steamboat Switzerland is een trio dat bestaat uit Dominique Bloem op Hammondorgel, Marino Pliakas elektronica en bas en Lucas Nigli drums. Steamboat Switzerland is opgericht in 1998. De band is voornamelijk bekend geworden door zijn hardcore concerten. Soms spelen ze in een akoestische improvisatiesetting, maar ook dan, en dat kunt u zo gaan beluisteren, klinkt het nog steeds op zijn minst stevig. Ontvangt. Steamboat Switzerland is een trio dat bestaat uit Dominique Bloem op Hammondorgel, Marino Pliakas elektronica en bas en Lucas Nigli drums. Steamboat Switzerland is opgericht in 1998. De band is voornamelijk bekend geworden door zijn hardcore concerten. Soms spelen ze in een akoestische improvisatiesetting, maar ook dan, en dat kunt u zo gaan beluisteren, klinkt het nog steeds op zijn minst stevig.

Bob Summer.

In Concertzender Live Archief hebt u geluisterd naar een muzikaal verslag van November Music 2003. Drie concerten die allemaal in het Muziekcentrum in 's-Hertogenbosch plaatsvonden in november 2003. De opnametechniek van al die concerten was in handen van Glenn Mogot en de productie deed Kees van de Wiel. Samenstelling van Concertzender Live Archief, Sem de Jong.

Deze bij de tijds rond Katie van Eck werd samengesteld door Miranda Driessen. Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Deze keer met het eerste deel van een muzikaal verslag van het hedendaagse muziekfestival November Music en wel editie 2007. November Music is een internationaal festival met takken in Duitsland, België en Nederland. De Nederlandse tak concentreert zich voornamelijk in en rond Den Bosch. En daar maakte de Concertzender verschillende opnamen. We hebben de komende 2 uur 3 concerten die we graag willen belichten. Over ruim een half uur een dubbel concert door het Belgische ensemble I Solisti del Vento en het Nederlandse Nieuw Ensemble. Ze spelen om beurt hun stukken om te eindigen als 1 groot ensemble in een stuk van Luc Brewaas. Dan volgt een concert door studenten van het Tilburgse Fontis Conservatorium. Slagwerker Arnold Marinissen richtte een ensemble op van getalenteerde studenten en noemde het FC Jongbloed. Maar nu eerst een concert voor viool en piano. In de Bosse toonzaal gaven violist Hawar Taufik en pianist Toon Bierman een concert met 3 werken, waarvan 1 van de violist zelf. Taufik komt uit Iran en is een dubbeltalent. Naast het bespelen van de viool legt hij zich toe op het componeren van muziek. Momenteel krijgt hij les van Roderick de Man en Alexandre Sranide. Het concert begon met een werk van Sranide, Hommage à Georges Enescu. Dit werk is onderdeel van een 3-delige sonate met 3 hommages, 1 aan Bartok, 1 aan Schönberg en dus 1 aan Enescu.

Applaus voor violist Hawar Taufik en pianist Toon Bierman in een hommage aan George Enescu. Het was een werk van de Roemeense componist Alexandre Sranide. Taufik zelf schreef ook muziek en wel voor viool en piano. Het duo zal het tweede deel, het Sognando, van zijn sonate uitvoeren. Overigens, Sranide, de componist van het vorige stuk, was leraar van Taufik. En hij zei over dit stuk: dit werk laat een superieur, volwassen niveau zien, zowel in compositietechniek als in gedachtegoed en gevoel.

U hoorde Hawar Taufik viool en Toon Bierman piano in de sonate voor viool en piano van Taufik zelf. We gaan verder met de partita van Witold Dutoslawski. Dutoslawski geldt als een van de belangrijkste Poolse componisten van de 20e eeuw. In zijn jonge jaren stonden zijn werken sterk onder invloed van Bartok. Later, na de oorlog, werd zijn componeren belemmerd door het strenge cultuurpolitieke regime van de communisten. Toch slaagde hij erin om een mooie balans te vinden tussen het voorgeschreven folklore-element en zijn eigen neoclassicistische stijlvorm. Partita werd geschreven in 1984 voor Pintjas Tjoekeman en Mark Nijkroek. Het werk heeft 5 delen, waarvan de 2e en 4e korte interludes zijn op de 3e en de 5e. U hoort nogmaals Hawar Taufik viool en Toon Bierman piano.

0: Die Solisti del Vento, een nieuw ensemble onder leiding van Lucas Vis in Oben van Luc Brewaas. En dit is het slot van het tweede deel van Concert Zender Live. Een opname die we maakten in de Verkadefabriek in Den Bosch. Opnametechniek en productie Kees van de Wiel. We gaan naar de toonzaal in 's-Hertogenbosch. En daar vindt het laatste concert in deze uitzending plaats. En dat is een concert gegeven door FC Jongbloed. FC Jongbloed is een ensemble gevormd door studenten van het Conservatorium van Tilburg. Oprichter en leider van het ensemble is slagwerker Arnold Marinissen. In 2006 werd dit ensemble opgericht voor November Music en vanwege het succes kon een vervolg niet uitblijven. De titel van het concert: Vallen en opstaan. Motto van het concert: niemand is perfect, een vergissing is menselijk en waar gehakt wordt, vallen Spaanders. De stukken die gespeeld worden zijn namelijk verschrikkelijk moeilijk. Let maar eens op het eerste stuk van Tom Johnson met de titel Failing, a very difficult piece for solo string bass. U hoort Erik Versteeg, contrabas en stem.
1: In Valen moet ik een lange tekst voorlezen, terwijl ik muziek speel die boven de tekst staat. De tekst moet hardop voorgelezen worden in een min of meer normaal tempo. En ik moet voorkomen dat de muziek me doet vertragen. Aanvankelijk is de taak vrij eenvoudig, omdat er niet veel muziek is en het grootste deel komt aan het einde van zinsdelen en zinnen. Bijna als normale interpunctie. Later is er meer muziek en wordt de taak moeilijker. Zo moeilijk in feite, dat het me vermoedelijk niet gaat lukken om hem uit te voeren zonder langzamer te gaan voorlezen of anders fouten in de muziek te gaan maken. In elk geval is de componist ervan overtuigd dat ik uiteindelijk in de problemen zal komen. De reden voor hem om het stuk Falen te noemen. Tot nu toe is de taak nog niet zo moeilijk. Maar de opgave is om, als het stuk moeilijker wordt, door te gaan met voorlezen in een normaal tempo. En de muziek zo goed mogelijk te spelen. Net zoals ik in het begin deed. Nu is het al, heb ik het al aardig druk, alleen maar met het spelen van de noten en het voorlezen van de teksten. Maar in de tekst staat dat ik ook moet proberen zoveel mogelijk te luisteren naar wat ik doe. En luid genoeg te spreken om een goede balans te bewaren tussen het spreken en het spelen. In een ideaal geval vloeien zowel het spreken als de muziek gemakkelijk en natuurlijk. Zodat het publiek met gemak op ieder moment elk van de elementen kan volgen. Soms heeft de muziek een sterk agressieve kwaliteit. En moet ik behoorlijk hard spreken om gehoord te worden. Op andere momenten is de muziek lyrisch, bijna sentimenteel. En moet ik zachter spreken. Zodat het spreken de muziek niet zal afdekken. Maar ik moet ervoor zorgen dat de tekst altijd goed te begrijpen is. Als mijn stem te veel fluctueert met het op- en neergaan van de muziek, kan het zijn dat de tekst moeilijk te begrijpen wordt. En dat zou ook een vorm van falen zijn. Want de tekst maakt duidelijk dat het spreken altijd goed te begrijpen moet zijn. Voor het publiek, wat er ook gebeurt op muzikaal gebied. Intussen is de taak al vrij eenvoudig geworden, vrij uitdagend geworden. Maar ik heb flink geoefend. En dat is een feit. Naast het feit dat eenvoudigweg een regel in de tekst is. Dus tenzij ik een ongelooflijk slechte dag heb, kan ik nog behoorlijk goed met de muziek omgaan. Zonder mijn tekstvoordracht te vertragen. Het zou me moeten lukken om alles goed zuiver te houden. En de dynamische aanduiding precies te volgen. Als ik me goed concentreer, zou ik zelfs in staat moeten zijn om een goede balans te bewaren tussen het spreken en het spelen. En eraan te denken de tekst verstaanbaar te houden. Zelfs al als de stemming van de muziek soms radicaal verandert. Maar al snel wordt de muziek nog moeilijker. En zal ik waarschijnlijk beginnen op een of andere manier te falen. Ik moet even echter duidelijk maken dat ik niet verplicht ben om te falen. Ten slotte kan het publiek mijn partituur niet zien en wanneer ik speel. En niemand zal er wijzer van worden als ik simpelweg de gedeeltes weg zou laten die ik niet kan spelen. Men zou misschien erg onder de indruk zijn van mijn spelen en denken dat het me gelukt is een stuk te spelen waarvan de componist dacht dat het niet met succes uitgevoerd zou kunnen worden. Door welke bassist dan ook. Maar natuurlijk als ik de moeilijkste gedeeltes weg zou laten, de boel bedriegen en de uitvoering zal helemaal geen succes zijn. Omdat het stuk tenslotte over falen gaat. Intussen is falen extreem moeilijk geworden. Dat wil zeggen, het stuk getiteld falen is extreem moeilijk. Er zijn een paar ontspannen momenten, zo nu en dan, maar het grootste deel van de tijd moet ik een extreem lastige chromatische melodie spelen. In een hoog tempo, en nu begin ik waarschijnlijk op een of andere manier te falen. Natuurlijk vind ik het niet speciaal leuk om te falen. Soms denk ik dat het beter zou zijn als ik de boel een beetje bedroog. Zodat ik niet al te erg zou falen en de mensen meer onder de indruk van mijn spelen zouden zijn. Maar aan de andere kant, als ik mijn best doe en het grootste deel van de muziek goed speel, zou het duidelijk moeten zijn dat ik de taak zou uitvoeren als van me verwacht zou kunnen worden. Bovendien, ik zal dan het stuk correct uitvoeren, omdat het duidelijk is dat falen over falen gaat. En dat ik erin slaag. En als ik erin slaag om alles nauwkeurig te spelen zonder mijn spreken te vertragen of zonder de boel te bedriegen, of wat dan ook, zal ik falen te falen. En daarmee de kern van de zaak missen. Eigenlijk wil ik bijna falen. Iedereen wel faalt op sommige momenten en op bepaalde manieren. En omdat dat is waar het stuk over gaat. En omdat ik het stuk op een passende manier wil uitvoeren. Maar natuurlijk moet ik niet proberen te falen. Ik moet proberen mijn taak met succes uit te voeren. Zonder te vertragen en zonder noten te missen. Zelfs al is het intussen bijna onmogelijk geworden om dit met succes langer vol te houden. Als ik zal proberen te falen en dan falen, dan zal dat ook een soort van succes zijn. En helemaal geen falen. Dus ik moet proberen het goed te doen. Als het dan mislukt, dan zal het me lukken om de essentie van het stuk over te brengen. Zelfs al zal ik dan falen om de taak die me is opgelegd te volbrengen. Met andere woorden, ik zal niet kunnen falen, tenzij ik probeer om het goed te doen. En het zal me niet lukken om het stuk goed uit te voeren, tenzij mijn uitvoering een mislukking blijkt te zijn. Of, om het nog op een andere manier te zeggen. Het zal me waarschijnlijk lukken te falen in het slagen. Niet alleen omdat de muziek moeilijk is, maar ook omdat als ik faal in het slagen, ik dan zal falen te falen en de kern van de zaak zal missen. Omdat falen duidelijk over falen gaat. En omdat een succesvolle uitvoering van falen een erkende mislukking moet zijn. Hoe dan ook. Ik ga door met voorlezen van de tekst en het zo goed mogelijk spelen van de muziek. Probeer een normaal tempo te houden en de tekst begrijpelijk te maken. En faal waarschijnlijk nog steeds. Maar ik zou nu niet zo vaak meer moeten falen als daarnet, omdat de muziek terugkeert naar het meer lyrisch materiaal. Zelfs dat materiaal is onder deze omstandigheden moeilijk zo echt expressief uit te voeren als dat ik zou willen. Maar tenminste is er nu niet het gevaar dat het noten zal missen. En als ik me concentreer, de balans bewaren tussen het spreken en het spelen. Echter, al snel word ik geconfronteerd met een nieuw probleem. De tekst begint op te raken, maar de muziek gaat nog ongeveer een minuut door. Gedurende die tijd moet ik voor mijzelf beslissen waarover ik zal praten terwijl ik speel. Mijn opmerkingen moeten echt worden geïmproviseerd en moeten duidelijk refereren aan deze specifieke uitvoering. Naarmate ik faalde of faalde te falen of faalde te slagen of faalde te slagen in het falen of wat dan ook. Net als eerder moet ik doorgaan met spreken in een normaal tempo. Met een normale stemkleur en een goede balans houden tussen het spreken en het spelen. Als extra uitdaging word ik geacht het geschreven deel van de tekst zo te verbinden met het geïmproviseerde deel, dat niemand zal kunnen zeggen waar ik precies met het geïmproviseerde deel spreken begon. Nu is het natuurlijk heel lastig om in dezelfde sprekenstijl door te gaan. En daarbij is het natuurlijk ook heel lastig om nu iets te bedenken terwijl ik nog heel druk bezig ben.

0: schiet ik nu woorden tekort. Ik denk dat de opgave om te bepalen misschien wel zeer geslaagd is vandaag. De ondertitel van dit stuk is dat het een erg moeilijk stuk is voor solo contrabas. Maar het is voor mij ook een erg moeilijk stuk.
1: U hoorde de stem en de contrabas van Erik Versteeg in Failing, A Very Difficult Piece for Solo String Bass van Tom Jansen. Dan kunt u nu luisteren naar Nobody is Perfect, een stuk geschreven voor de 60ste verjaardag van Jonathan Harvey van Luc Brewaas. Het wordt uitgevoerd door Ties Kempers klarinet, Maaike Kotijn fluit en Bart de Graaf piano. Daarna van Guus Jansen, De Meestervoud. Yvonne Arts, Stefan de Wijs, altsaxofoon, Gert Verrijt, tenorsaxofoon, Joke van Loon, baritonsaxofoon.

Van Guus Jansen was dit De Meesterfout en daarvoor hoorde u Nobody is Perfect van Luc Brewaas. Dan gaan we nu naar Fred Momotenko, Virginti Unus, de FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinesen, met Fred Momotenko op tape.

0: Virginti Unus van Fred Momotenko werd uitgevoerd door FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen met Momotenko zelf op tape. En dit is het slot van het derde deel van deze concertzender live. Een opname die we maakten in het muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch op 15 november jongstleden. Opnametechniek Kees van de Wiel, samenstelling Sam de Jong. Dan kunt u nu luisteren naar Charles Dutch. He destroyed her image.
1: She was no longer money store in the street store in the street. The union singer runs far in the street. Then where in the street do they look cool? The union singer then where in the street do they look cool? I couldn't place himself.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. In verband met de vakantieperiode brengen we u hoogtepunten uit het Concertzender archief. De komende twee uur het eerste deel van een verslag van het hedendaags muziekfestival November Music 2005. November Music is een internationaal festival dat zich afspeelt in drie landen: België, Duitsland en Nederland. In Nederland vinden de meeste concerten plaats in Den Bosch. De Concertzender maakte daar een groot aantal opnamen, waarvan u er zo dadelijk vier kunt beluisteren. De concerten van November Music worden door het festival zelf geproduceerd en er worden veel compositieopdrachten verstrekt. Zo ook het nu volgende stuk van Bruno Nelissen. Deze jonge Nederlandse componist werd geboren in 1978 en studeerde aan het Conservatorium van Tilburg. Het werk dat hij schreef voor November Music heet On the Road, gebaseerd op teksten van de beroemde gelijknamige roman van Jack Kerouac. Het stuk werd uitgevoerd door het Quatuor Danel, het kwinkvokaal ensemble en gitarist Olaf Tarenskeen. Bruno Nelissen zelf dirigeert dit concert, dat overigens is opgenomen in de toonzaal van Den Bosch op 18 november van het vorig jaar.

U hoorde Low-Key Trio van Frank Nuyts. Gespeeld door Claire Edwardes en Frank Nuyts zelf. Slagwerk met Jan de Smet drums. En het laatste stuk dat u van deze eerste aflevering rondom November Music 2005 gaat horen is van het Arditti Quartet. Ze speelde op 19 november in de Toonzaal. Volgende maand gaan we de rest van dit concert uitzenden. Maar nu hoort u alvast het langste werk dat daar gespeeld werd. Het stuk is van Gerhard Müller-Goldblum en heet Li spazi dentro.

Dat was tot slot van deze aflevering van Concertzender Live. Gli Spazi Dentro van Gerhard Müller-Goldblum, uitgevoerd door het Arditti Quartet. In verband met de zomerperiode, de vakantieperiode, brachten we u hoogtepunten uit het Concertzender Archief. Deze keer een verslag van het hedendaags muziekfestival November Music 2005. Samenstelling Sam de Jong.

0: Stevig. Tegen de avond knapt het vanuit het noordwesten op. De temperatuur ligt vanmiddag rond 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio 6. Stichting Concertzender. Magazine.
2: Welkom op deze zondagmiddag op Radio 6, waar tot 7 uur vanavond de uitzending wordt verzorgd door de Concertzender. Buiten is het hier in Hilversum een grijze, druilerige bedoeling, maar wij gaan de zon laten schijnen, want we hebben 4 uur heerlijke muziek voor je. Ik geef je even een overzicht van wat je zoal kan verwachten in het magazine. Over een uurtje schuift Fred Broekman hier aan voor Spinning the Blues. Van 1:30 tot 2:00 Holiday for Hipsters. En dat betekent non-stop jazz en blues uit de jaren 30, 40 en 50. Daarna het tweede deel van een special over trompetist Cootie Williams in combo swing. Om 3:00 jazz met Jan Verweij in zijn programma Holland Jazz. En dan zijn we alweer bij het laatste half uur. En dat hebben we gereserveerd voor tenorsaxofonist Charlie Rouse in Hard Bop Boulevard. Maar wat ik niet genoemd heb en waar wij nu mee gaan beginnen is Concertzender Live. En wij, dat zijn technicus Jaap Dijker en Lilian Oudhoff. Ik zei het al, Concertzender Live. In deze aflevering gaan we naar het festival November Music. Als jaarlijks terugkerend onderdeel wordt daar de International Improvisation Pool gevormd. Dit is een treffen van muzici uit de nationale en internationale improvisatiescene. Voorwaarde is dat de muzici nog nooit met elkaar hebben samengespeeld. Er wordt ook maar heel kort gerepeteerd en daardoor kan het concert werkelijk alle kanten op gaan. Dit jaar werd de pool gevormd door 5 muzici. Op piano Guus Jansen. Hij kreeg in 1981 de Boy Edgar-prijs en heeft een heel eigen kijk op het begrip jazz. Hij is voor de hedendaagse muziek ook actief als componist en speelt naast piano ook klavercimbel en orgel, maar daarover later meer. Op trompet Jeroen Dominik en die heeft een belangrijke plaats verworven in de Brabantse jazzscene. Hij houdt van big bands en zijn spel wordt gekenmerkt als lyrisch, energiek en eigenwijs. Uit Amerika komt alt-saxofonist en basklarinettist Andrew D'Angelo. Hij is een rising star binnen de jazzscene van New York. Hij speelde samen met onder meer Bobby Previtt en Dave Douglas. Ook uit Amerika afkomstig is de bassist Mark Hilaius. En Hilaius legt zich al sinds de jaren 70 toe op de geïmproviseerde, experimentele jazzscene. Hij speelde lang met artiesten als Don Cherry en Redman. En op dit moment is hij actief als bassist van het befaamde trio Bass Drumbone, dat onlangs nog ons land bezocht. Tot slot percussionist Teun Verbrugge. Hij komt uit België en hij voelt zich thuis in praktisch alle genres. Pop, free jazz, rock en improvisatie. Hij speelde onder meer in de band van Harmen Fraanje, in het Jeff Neve Trio en de Flat Earth Society. Er werd geïmproviseerd op 5 thema's, geschreven door verschillende leden van de pool. We beginnen met 3 in elkaar overlopende stukken. Te beginnen met Slow Step van Guus Jansen. Rest me nog te melden dat het concert plaatsvond in de grote zaal van de voormalige Verkadefabriek in Den Bosch op 15 november van het vorig jaar. Hier is de International Improvisation Pool.

bezeten door valsheid. Wij horen liever een stuwende beat bij de Belgische electro, avant-garde electro van Vive Lafet. En niet alleen maar El Spino, maar ook wederhelft Danny Mommens. Dit was La Route van de nieuwe Vive Lafet. En die komt volgende week, of nee, over 2 weken komt die officieel uit en ligt die in de winkel. En dan nu echte onvervalste singer-songwriter muziek. Afkomstig van Elvis Presley.

Elvis Perkins, een nieuwe cd en die is uitgebracht op XL Recordings. Ash Wednesday, zo heet hij. We hoorden het titelnummer Ash Wednesday en vervolgens een hele andere dag, namelijk Good Friday. En dan een hele verrassende cd tot besluit van dit programma Il Futurismo. Een soort kliks- en kutsmuziek en wat houden we hier toch van. Het hoesje is bijna onleesbaar, dus ik haal even het ding eruit. Ja, Anders Har, zo heet hij. Anders en dan Har. Het mooie elektronica op een cd. Ja, hij is uitgebracht op Shit Catapult. Zoekt u zelf even de titel van dit lettertype.

anders haar mooie elektronische experimentele muziek. Wat al eerder een maxi-singeltje van anders haar in de klauwen. Dat heette Ludwika 1 tot en met 8. Dat was een 12-inch op een limited edition. Nu is het dan de cd van anders haar. Ik denk Ludwiska Extended Vision, zoiets. Het gaat tenslotte toch om de muziek. Luistert u nog even naar deze ontvloerste elektronica. En natuurlijk zo dadelijk ook naar alle andere programma's al hier bij Radio 6. Meer informatie op de site radio6.nl. Volgende week is er wederom een Il Futurismo gewoontegetrouw. Via dezelfde zender en op dezelfde tijd te beluisteren. En achteraf ook nog eens een keertje in een podcast variant. Maar liepje, was wens toen nog meer. Dank voor het luisteren. Hebt u een hele fijne week. Dag.

Welkom bij Concertzender Live. Dit keer met het derde deel van de muzikaal verslag van het hedendaagse muziekfestival November Music, editie 2007. We hebben het hier over een internationaal festival met takken in Duitsland, België en Nederland. De Nederlandse afdeling concentreert zich voornamelijk in en rond Den Bosch en daar maakte de concertzender verschillende opnamen. We belichten de komende 2 uur 2 concerten. Over ruim 1 uur hoort u een concert dat plaatsvond in de Sint-Janskathedraal van 's-Hertogenbosch. Daar speelde op 18 november Guus Jansen op het imponerende orgel samen met trompetist Thomas Heberer. Maar nu eerst een concert met muziek gebaseerd op een stomme film. Berlin, die Sinfonie der Großstadt. Deze film werd in 1927 gemaakt door cineast Walter Ruttmann en geeft een visionair beeld van het bruisende stadsleven van Berlijn eind jaren 20. De film wordt beschouwd als een absoluut meesterwerk uit die tijd. Net als Fritz Lang van Metropolis was Ruttmann gefascineerd door de grote stad als symbool van industrie en vooruitgang. Ruttmann filmde de straten van Berlijn van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat en componeerde dit tot een visuele symfonie van de metropool. Door het ritme dat de film aangeeft, leent deze zich uitstekend voor een live muzikale begeleiding. En dit inspireerde 2 Duitse hedendaagse muziekensembles om dit eens te gaan doen. Het waren Ensemble Integraal uit Hamburg en het klankcollectief Augsburger Tafelkonfekt. Ik noem u de leden. Oleg Djavanovski, slagwerk, Barbara Lüneburg, elektrische viool en elektronica, Marco Siciliani, klankdesign, Jürgen Hall, synthesizer en elektronica en tot slot Sebastian Raje, Volcano, guitar en electronic. De muziek is geheel geïmproviseerd tot stand gekomen, vaak ingegeven door Ruttmanns live vertoonde filmbeelden. Op de radio doen we het zonder de film, dus u zult een beroep moeten doen op uw fantasie. Sluit dus maar de ogen of doe het licht uit en verplaats u naar het bruisende Berlijn van de jaren 20.

U hoorde de organist Guus Jansen en trompetist Thomas Hibbere in een improvisatie vanuit de grote Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Nog één stuk hebben we over in deze special rondom November Music, namelijk Xenia van Louis Andriessen. Het werd geschreven naar aanleiding van het filmdrieluik Xenia van de Bossche kunstenaar Anne Lange. Tijdens de films werd de muziek live gespeeld, maar deze opname is van een concert waarin dit stuk werd gespeeld zonder de film te vertonen. Het concert vond plaats in het Van Abbe Museum in Eindhoven op 9 december. U hoort violiste Monica Germino.

Dat was Monica Gimeno in dit stuk van Louis Andriessen Xenia. En hiermee is er een einde gekomen aan dit derde deel rondom November Music 2007. Voor de concertzender samengesteld door Sam de Jong. En luistert u aanvullend tot 10 uur naar Le Cygne du Lion van de Canadese componist Jules Tremblay. Uitvoerende zijn Donwell Linwood, Horn en Bill Linwood, Tam Tam.

U hoorde Le Signe du Lion van Gilles Tremblay met Donwell Linwood Horn en Bill Linwood Tam Tam.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En in deze laatste maand van het jaar weer archiefopnames van het festival November Music 2000 in 's-Hertogenbosch. Op zondagavond 19 november stonden er twee ensembles op het podium van muziekcentrum De Toonzaal. Als eerste ensemble Sonor uit Azerbeidzjan. Zij brachten naast werk van componisten uit eigen land ook composities van jonge Europese componisten. En wij starten met Cantabile Dialoog im Raum van de uit Baku afkomstige Ali Alizadeh. Daarna volgt Love, Formal Aspects uit 1999 van de jonge Zweedse componist Fredrik Österling. Luistert u naar sopraan Farida Mamadova en ensemble Sonor onder leiding van de Oostenrijkse dirigent Roland Freisitzer.

Cantabile Dialoog im Raum hoorde u van de Azerbeidzjaanse componist Ali Alizadeh. En het werd uitgevoerd op 19 november 2000 in muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Het concert van Ensemble Sonore vervolgde met de première van Music for My Daughter van dirigent Roland Freisitzer. Daarna klinkt CRWTH van de Franse componist François Sarrant. Het eerste werk is instrumentaal en CRWTH is daarin is een rol weggelegd voor sopraan, opnieuw Farida Mamadova. U hoort opnieuw Ensemble Sonore onder leiding van Roland Freisitzer.

Solo-koraal van de Nederlandse componist Martijn Padding hoorde u, een compositie uit 2000. Wolter Wierbos excelleerde op trombone met het Maarten Altena Ensemble. De lange November Music 2000 concertavond in het muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch werd besloten met twee werken van de artistiek leider van het ensemble, Maarten Altena. U hoort achtereenvolgens van hem Trappel uit 1996 en Horizon 1, een compositie uit 1999. Dit is opnieuw het Maarten Altena Ensemble met een vocale bijdrage van Ranveig Siv Sigurdardottir.

U hoort Horizon 1, een compositie van Maarten Altena. En daarvoor hoorde u Trappel, eveneens van hem. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van een uitzending van Concert Center Live met archiefopnames van het festival November Music 2000. Het Maarten Altena ensemble bestond deze avond uit Randwij Sif Sigurdar, Dotter, Stem, Rosemarie Heggen, Contrabas, Wiek Heijmans, elektrische gitaar, Reinier van Hout, piano, Mary Oliver, viool, Frank Timpe, saxofoons en klarinetten, Toshio Suzuki, blokfluiten en Walter Wierbos, trombone. Alle opnames van het concert van Ensemble Sonor en het Maarten Altena Ensemble werden op 19 november 2000 gemaakt door Dirk Lucas voor VPRO en Concertzender. Kees van der Wiel stelde dit programma voor u samen. Afgelopen 4 tot en met 8 november 2015 was weer de 23e editie van het Festival November Music in Den Bosch. En ook daar waren de Concertzender en VPRO weer van de partij voor het maken van een groot aantal opnames. Vanaf 4 januari 2016 kunt u hier bij de Concertzender maandelijks luisteren naar het resultaat daarvan. Graag tot dan!

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Vandaag het vierde programma met live-opnames die we maakten tijdens het festival November Music 2007. November Music vond plaats tussen 14 en 18 november vorig jaar in Den Bosch. Op 15 november werd het festival officieel geopend met een uitvoering van Talisker van de Belgische componist Luc Brewaas. Samen met Guus Jansen is Brewaas of was Brewaas festivalcomponist. Talisker is een werk uit 1993 voor groot klarinetkoor en een rondom opgesteld explosief slagwerkensemble. In de grote tentoonstellingsruimte van het kunstcollectief Artis kon het publiek vrijelijk rondlopen tussen de muzici en bijna een half uur lang genieten van de dynamische contrasten, boventonen en extatische uitbarstingen. Luistert u naar Talisker door het ensemble van het Conservatorium Gent en The International Clarinets onder leiding van Philippe Raté. De opname is gemaakt door Glenn Mogot.

Dit was Talisker van Luc Brewaas. En na dit muzikale geweld een kort intermezzo met elektronische muziek. Tijdens het festival was er permanent een installatie te beleven van componisten Jorge Isaac, Roderick de Man en videokunstenaar Arnoud Noordegraaf. In het productiehuis van de Verkadefabriek stond een eenpersoons klanktheater opgesteld waarin geuren, geluiden, filmbeelden en temperatuurschommelingen voor een totaalervaring zorgden. Vandaag moeten we het alleen met het geluid doen, maar ook dat is op zich de moeite waard. De titel? Are You Here?

Paul van Kemenade, altsaxofoon, Michiel Braam, piano, in Songs Each Night van Michiel Braam. U luistert nog steeds bij de Concertzender naar het vierde programma met live-opnames van het festival November Music 2007. Tot en met oktober van dit jaar kunt u elke vierde maandag van de maand een aflevering verwachten. Wij hebben namelijk alle 30 concerten van het festival geregistreerd. Op 16 november was er in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch plaats gemaakt voor de jonge generatie. Met de multimediavoorstelling The Expected bieden componisten Thomas Mermel en Wilbert Bulsink een andere kijk op de wereld. Het is een voorstelling waarin de korte film The Victim van filmmaakster en kunstenares Keren Sitter centraal staat. The Expected is geen gewoon filmconcert. De film en de muziek gaan onverwachte verbindingen met elkaar aan en de acteurs in de film blijken ineens de 5 live zangers op het podium te zijn. Maar ook zonder de film is de muziek zeer het beluisteren waard. U hoort het EFE muziekensemble onder leiding van Bas Wiegers en de live-opname is gemaakt door Glenn Mogot en bewerkt door Thomas Mirmel. Dit is The Expected.

0: Tot slot van deze vierde aflevering met live-opnames van het festival November Music 2007 was dit The Expected van Wilbert Pulsink en Thomas Mirmel. 26 mei is de volgende uitzending. Wilt u meer weten over het festival en de gespeelde werken? Kijk dan op www.novembermusic.net. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Kees van de Wiel.
1: She was the wonderly star in the street. The street star in the street. The Lillian seen her London star in the street. Little fair in the street. Do they look cool? The Lillian seen her little fair in the street. Do they look cool?
2: Door Joets Elig.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. In verband met de vakantieperiode brengen we u hoogtepunten uit het Concertzender Archief. De komende 2 uur besteden we uitgebreid aandacht aan het festival November Music 2005. Vorige maand kon u al luisteren naar concerten van dit hedendaagse muziekfestival met concerten van het duo Dubbelduet, het Quatuor Danel en het Arditti Quartet. Van deze laatste heeft u nog een gedeelte te goed, daar gaan we zo direct mee verder. En daarnaast kunt u over ruim een uur een concert met muziek van Maurizio Gagel verwachten. Maar we beginnen met iets heel anders. Op 19 november van het vorig jaar beklom de opnametechnicus van de concertzender de trappen van de toren van de Sint-Jan om halverwege de toren waar het carillon zich bevindt een opname te maken. De bijaardier van de Sint-Jan, Joost van Balkom, speelde daar 2 composities die in heel 's Hertogenbosch te horen waren. 1 stuk is van hemzelf en het andere van de live elektronica specialist Jorrit Tamminga. Maar eerst de compositie van de bijaardier zelf. Deze compositie heet Bereshit en dit betekent in den beginnen in het Hebreeuws.

Dat was van Joost van Balkom, Bereshit. En hij bespeelde zelf het carillon van de Sint-Jan in Den Bosch. Dan nu van Jorrit Tamminga, Vierkant. U hoort Joost van Balkom op het carillon en Jorrit Tamminga zorgt voor de live elektronica.

Dat was als laatste van Jorrit Tamminga, Vierkant. Joost van Balkom bespeelde het carillon van de Sint-Jan in Den Bosch. En Jorrit Tamminga zorgde voor de live elektronica. Opname gemaakt op 19 november 2005. Opnametechniek Glenn Mogot. Als je op 20 maart ook naar dit programma luisterde, heeft u wellicht al iets van het Arditti-kwartet gehoord. Toen klonk er een stuk van Gerhard Müller Goldblum, maar er werden nog twee andere composities gespeeld door dit vermaarde strijkkwartet. Eentje van de Belg Luc Brewijs en om te beginnen een nieuwe compositie van Robin de Raaf. Hij bracht speciaal voor deze gelegenheid een revisie van een oudere compositie van hem dat de titel Atomus draagt. Ik stel u nog even voor aan de leden van het Arditti-kwartet. Irvine Arditti en Eshet Sarkisian viool, Ralf Ehlers altviool en Rohan de Serum cello. Luistert u naar Atomus van Robin de Raaf.

Van Maurizio Kagel hoorde u De Mai en daarna Auftakte Zekshändig. Het werd uitgevoerd door het Prometheus Ensemble. En dat zijn Jan Michiels piano, Carlo Willems en Koen Wilmaars slagwerk. Dan nu van Maurizio Kagel Auftakte Achthändig. Wederom uitgevoerd door het Prometheus Ensemble.

0: U hoorde van Maurizio Gagel achtereenvolgens Auftakte achthändig, uitgevoerd door het Prometheus Ensemble. En dat zijn Inge Spinette en Jan Michiels Piano, Carlo Willems en Koen Wilmaars Slagwerk. En als laatste hoorde u Motetten für acht Violoncelli van Maurizio Gagel, uitgevoerd door het Conjunto Iberico onder leiding van Elias Aris Guren. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het laatste gedeelte van Concert Zender Live. De opnamen werden gemaakt op 20 november 2005 in de Verkade Fabriek in Den Bosch. Opname, techniek en productie, Kees van de Wiel. En dit programma werd samengesteld
1: door Leo. En we zijn alweer aan het einde van deze 14e bij de tijds met muziek uit de Schönberg Edition. En de volgende maand de laatste van drie afleveringen gewijd aan de opera Elegy for Young Lovers van Hans-Werner Henze, aangevuld met een werk van Luca Francesconi. En deze bij de tijds werd voor u en de concertzender samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En alweer het vijfde programma met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2007. Dit festival vond vorig jaar van 14 tot en met 18 november plaats in 's-Hertogenbosch. Vandaag twee lange werken en een erg mooi kort intermezzo. U hoort Charlie Charlie van Renske Vrolijk, de 12-tone composition for the Sky Masters van Tom Disselveld en Melody Recreated door Simon Nabatov en Machinefabriek. Maar we beginnen met Charlie Charlie. Op 16 november vorig jaar ging dit multimedia-spektakel van componiste Renske Vrolijk in première in de grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Charlie Charlie is een documentary in music over de laatste vlucht van het Duitse luchtschip Hindenburg in 1937. Die titel slaat op de kreet van de radioverslaggever Herbert Morrison tegen zijn technicus Charlie Nielsen om vooral niets te missen op het moment dat de Hindenburg brandend neerstort. Hoewel er in Charlie Charlie personages van vlees en bloed worden opgevoerd, draait het in de voorstelling niet om een relationele spanningsboog. De drie zangers, Barbara Kozel, Fabio Trumpi en Job Hubatka, spelen de personages niet, maar vertegenwoordigen hen als muzikale archetypen. In de videokantate wordt het documentaire verhaal van de Hindenburg uitgedrukt in zang, muziek en beeld. Zowel de taal als de beelden zijn in eerste instantie muzikaal van aard. U hoort het komende uur dus de eerder genoemde drie solisten, een groot ensemble waaronder het Kalefax Rietquintet en The Hague String Variations, onder leiding van de jonge Nederlands-Amerikaanse dirigente Hebe de Champeau. Het libretto is van Lex Bolmeijer en de regie, video en vormgeving was in handen van Bart Visser. U ziet het niet, maar in een overweldigend toneelbeeld met allerlei videoprojecties en lichteffecten zit een ensemble dat letterlijk geblakerd is door de vlammen van de Hindenburg. Dit is Charlie Charlie.

Just about the end of twilight right now. Thank you, John.

Dit was Tot Besluit van de vijfde aflevering met live-opnames van het festival November Music 2007. Recreated door Machinefabriek en Simon Nabatov. De opnames werden voor de concertzender gemaakt door Frank Kiemenaai van We Do Things. Op 23 juni gaan we weer verder met onder andere elektronische muziek van Jeroen Strijbos en Rob van Rijswijk. Het nieuwe ensemble onder leiding van Lucas Vis, Der Dritte Hammerschlag van Karl-Heinz Blomann en het kleinoot De Weg naar de Slagers van Anne Parlevliet. En wilt u meer weten over het festival en de gespeelde werken? Kijk dan op www.novembermusic.net. En dit programma werd voor u en de concertzender samengesteld door Kees van de Wiel.

0: The Blessing Force, een programma over de spirituele dimensies van geluid en de emotionele intensiteit van muziek. Aflevering 7, deze dus, heeft als thema verstoorde en gebroken geluiden. Distorted and broken sounds, verstoorde muziek. En dat betekent een mix van recent verschenen muziek met uit balans gebrachte geluidselementen. Soms totaal abstract, soms door melodie- en ritmestructuren verweven. In het eerste deel van dit uur onder andere muziek van Gert-Jan Prins, Paul Devens, Yellow Swans en Serena Manish. In totaal 11 muziekfragmenten, allemaal doorgemixt in één flow. Het is dus handig je mix te volgen via de playlist op de website van de Concertzender, www.concertzender.nl. We beginnen met Sand Bubbles van 8 Frozen Modules.
1: Радио России представляет.

Yeah.